jij inzet ze, dat je het vertrouwen, verantwoording en de bereidschap wat met elkaar te delen. De Nuba moet zich niet voor zijn aanhanger kopen, want hem eenmaal dit jaar een vele deed. En du brugst die niet voet, vielleicht een lader kopen, want die eenmaal dit jaar fehlt. De vriend moet niet jeder buik gaan, die komen zich ook uittischen. En voor een einzigen dag wordt man niet unbedingt een tractor kopen brugge, die aansluitend de eeuwige 364 deel im jaar dan ram staat. Om eng is je liege een ort uithalpen. Ik kom naar die, een vrouw, als ik dat brokken darf, en krijg du ver vertrouwen dat ik du met geld omgoene wo. En nächstens dreh wie dat ganze park om, na kam de nächste bij ons wat liege. En wanneer om eng dat gereedschaft voor dich en randlich trekjamt, en de lader kein Schuderhaf en dat Birk kreuze uitlaat, als dat uitgelegd wordt, dan haft dat liege, kreuz dat gedoene, wat dat deunen soll. Dat haft twee mensen geholpen, ohne dat bed alles salz kuipen moesten.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Der Fehmo sah wie, dort die Propheten im Alten Testament und auch die Engel forschten, wo und wann Gott das Heil für uns Menschen wird für den Dach bringen. Wir sagen auch, dass Gott uns aus seine Kinder manchmal durch Lieden lässt kommen, um uns zu reinigen und dass wir deeper eingewartet waren in uns Glaubensleben. Von der, wo wir waren seinen, dort wir sind durch Jesus in kässliche Blut geraten und dort das nicht durch irgendwo vergänglichet. Und wir wollen noch seinen, wo wichtig dort ist, dort wir nu, wenn wir waren geboren sind, unseren Körper aus dem Leben jetzt abvergeben zu Gott, wo am wohlgefährlich ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nu waren machst, erricklich sehnen. Amen. Hier ist Vater Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vandaag, vriend, kommen wir terug naar dem Apostel Peter zijn eerste Brief in dat eerste Kapitel in den 17. Vers. Mir is zo dat je al eingeworden bent dat dit een zeer wichtige Brief is. Wie zijn in dat part van des Brief, wo dat redt van dat Lieden en de Schrift? Gott zijn woord, dat die bedienen en dien leven. Daar is geen andere weg, Gott moet dat schoen en dat draak uit ons leven eruit nemen. Zoals dat schoen en draak moet van geld eruit genomen worden, want dat zal rein en echt zijn. En voor dat geld rein en echt te worden, moet dat vier roodheid zijn. Zo moet een Christ durch Lieden gaan om dat ons leven kan rein en echt zijn. Daar is geen andere weg. De Engeland-nation heeft nu niet geen jen. En de kroon die ze brugt, heeft zeer fijn het reinend geld. Aber zo als dat uit de eerd tjeem, weer dat niet zeer stroom en fijn. Dat moest eerst zeer heet gemaakt en je smalten. En dat draak erof genomen. En daar met je arbeid om dat echt en rein te maken. Veel mensen bezieken de steden in Engeland waar de kroon met dat geld en de dierenstenen te zijn is. Zo laat God ons sterk schwierigheden en lieden en wij doorgaan, zodat ons leven kan naar eer en heerlijkheid zijn voor hem. En je denkt dat door een eenvoudige weg zal zijn voor ons volkomen Christen te zijn. Dat wanneer ze nog een conferentie kunnen voor een paar dagen, dan worden ze zeker in haar leven. Hoe bevriend de enige weg dat werkelijk schaft, is dat God ons en dat vier en dan leicht, op den onbald leicht en dan ons treicht homert, zodat we zo worden treicht gemaakt zijn en ons leven, dat we arm verheerlijkt. Dat is hoe hij dat deed. En dat is de enige weg, hoe dat kan voordig gebracht worden. Hij deed ook niet afprageren, dat hij dat zo als dat deed. En ik zei waarder, dat al dat lieden in deze wereld is zo als nust en vergelijk met wat we worden in de eeuwigheid zijn en hebben. O, God zij dank voor dat. En jo, ik moet me dat ook voor kunnen verstellen. Door zijn Christen, die zien nust oder zo mee een nust lieden en er leven. Ik wonder dan manchmal, of deze ik niet hadden dem Herr Hanje geeft, oder wat. Immerhin zijn eenje van zonen die zich Christen nanen, niet werkelijk betiert. God heeft gezegd, klar en duidelijk, dat hij al den strooft, die zijne zeens zijn. En jo, hij deed dat, wils dat is de eenje weg ons aan te leren. Zodat we arm kunnen verheerlijken en reed zijn voor dat wat in de eeuwigheid is voor ons. Nu de 17e vers in 1 Petrus, dat eerste kapitel. En wanneer je dem vader aanbidde, die ohne onderscheid allem overeen rechten deed, nu aan jedem zijn werk, leeft je een tijd die je hier toebrengen en vorcht. Hier nu waarde, Paulus heeft dat gezegd, Jacobus zei dat ook, en nu zegt Peter, dat de Heer geen aanzienende de persoon heeft. Geen onderscheid. Daar is geen die meer dem Heer zijn liefste is als alle andere, oder ergens erst weer. God wordt in jeder eenem zijn werk rechter, allem iedereen, geen woord met woord voorbijgelopen kennen. En geen woord uitgeloten worden, want door afgoeds loon zal zijn. Dit heeft niets te doen met onze radung. aber das hat alles zu tun, mit wo wir ein stressliches Leben hier haben ausgelebt in dieser Welt. Die Wahrheit, dort Gott in jedem da noch recht wird, als sein Werk es gewasst, soll uns nicht machen und dort wir mehr Obacht geben, ab wo wir leben. Freund, weil wir uns sicher sind, dort wir nicht schlopmätzig sind oder oberflächlich. Ich traf manchmal Menschen, die immer proben freundlich zu checken und vergeben, dass sie gute Christen sind, wann ihr Leben dort auch nicht bewiesen wird. Dort Evangelium dort Menschen ihr Leben ändern und bringt Worte und lebende Hoffnung, die ab dem Herr Jesus in Abstunde vom Tod gebüht ist. Christen haben nie het Leben van dem lebende Heiland, die daar boven beim Vader is, en dat daar voor ons entstonden. Jo, hij zegt dat wie onze tijd hier, zo leven zullen en rechte Gottesfurcht. Wann wir reden davon, dat God ons Christen rechte woord voor onze werken, dan wil ik dat waarde betonen, dat dat niets te doen heeft met onze zeligheid. Paulus maakt dat klaar in zijn Korintherbrief, dat heeft over wat te doen met hoe we ons christelijke leven dag voor dag uitleven. Dat zal ons niet te maken en een beetje meer opdracht geven op hoe we ons hier te vieren, zeker te maken dat het niet bloos zo'n oberflächelijke leven is. Ene heeft gezegd dat dat christelijke leven is niet zo als bloos een beetje schijnrekkende water op dode kruiden opspretsen. Dat evangelium dat levens andere. Dat brengt waar het leven. Zoals we gezien hebben. We hebben een levende hoopning die op Jezus zijn opstonden van dood ruut. En dat meent dat hij nu krijgt tot God zijn rechterhand is en door van ons entstonden deed. En ik dank God daarvoor. Hij gaat dan weer en zegt, en dit zijn zeer wichtige woord, vriend, 1. Petrus, dat eerste kapitel, 18. en 19. vers. Wilt je weten dat je niet met verjankelijke wezens zijn geraad worden, zoals zelve oder galt van dat nutzloze leven dat je van je verelderen met arve, ober met Jezus zijn tjestelijke bloot, zoals een loom aan dat zijn zin oder aangeschakeld weer. Hij redt hier meestens van God zijn ziel en zijn werk voor onze zeligheid. Dat is de radung. Zeg maar, hij moest een dieren priest holen daarvoor. Wilst u en ik weer aan je God zijn je recht? De Bijbel zegt dat die ziel, die zindigt, moet sterven. En God heeft dat niet geënderd, dat is niemand waargenomen. God is dat namelijk gisteren, vandaag en in alle eeuwigheid. Dat God niet ändert deed, is de godloze er schraak, wanneer ze daar aan denken. Nee, God deed niet ändern. Hoe kan hij mensheid dan raden? Wanneer ze God zijn toling voor de zin aannemen, dem Herr Jezus, en dat is de enige weg. Daar wordt nu manchmal gezegd dat wie in een nieuwe tijd leven. Vriend, God heeft niet geändert. Daar is geen oorzaak waarom hij ändern zal. Hij weet dat eng van aanvang. Daar is niets in deze ganze wereld al dat hem überraschen deed oder kan. Hij bracht niet de Zeitung lezen om uit te vingen wat nieuwigheden zijn. Jo, wie zijn geraad worden over hoe passiert dat? Zeg maar, hij zegt niet met verjankelijkheid wezend, zoals zelve oder galt. Zelve en galt kan gereinigd worden, wanneer dat in een hete vuur gelegd wordt en dat schuim en draak afgeschaapt wordt. Zeg maar, ze gaan zelve en galt kan veredelen. En in je heime haar mensen zelve in je feesten en tijdig. Aber wann da einmal jaast komen en ze dat zelve brukken willen, dan moeten ze dat eerst verheer uitnemen en dat blank maken, wils dat hem deel veredeld is. Jo, zelve dat veredelen, galt dat veredelen. Also, wie zijn niet geraad worden dat galt, oder zelve dat veredelen kan, irgend woord, dat van ons laat leven, kan genomen worden. Daar is nust in dit leven, vriend, dit leven is ladig. En daar is niets dat ik en tusch geven kan uit mijn leven voor de radung. Ohne dem Herr Jezus zijn radung, heeft dit leven geen wiet. Mij is er door is niets dat zo ohne mening is als een leven ohne dem Herr Jezus Christus. Al het andere heeft een zweig in deze wereld. Jeder tier is hier, wil dort een zweig heeft. Jeder plant heeft een zweig. De zon heeft een zweig. Aber een mens ohne Jesus Christus heeft geen mening. Hij is zo als zoon dat weggesmeten wordt. Jo, en onze radung is niet zichzelf in geld, oder ergens zest wordt in deze lage wereld. Dit lage leven dat wij als mensen en dit leven hebben oder zijn. Mensheid heeft nust, dem Herr aan te bieden. Mijn vriend, wat hast du, dat God hebben wil? Jaren terug, als God mij in dienst en erwekkingsverzamelingen geeft, weer dat ingerecht dat ik in een stad en dat westelijke poort van Zuid-Dakota in Amerika predigen zal. Over den dag, ver dem, dat ik dat doorhand zal, val ik van een dak af en weer ziemlich beschädigd. Dat weer onmogelijk dat ik dat wat doen kan. Ik vond uit dat de Heer wat zeer wichtig had voor mij te leren. Ik moest in bad liggen en bloos een hecht checken voor een stoot. De Heer moest mij inleren dat het niet zo wichtig is om te dienen als om kennen te leren. En ik moest door leren dat God zijn woord de waarheid is en dat lieden wat goed zijn voor mij. En de Heer deed ze gewoon nu nog eermaal mij weten laten dat mijn gemeenschap met hem dat wichtigste is. Jo, hij brugt ons zijn arbeid te donen. Dat is zo. Aber Gott seine Arbeit ist nicht aufhängig von bloß mir. Dort ist nicht, dass Gott seine Arbeit nicht tun kann, wenn ich nicht da sehe, dort zu tun.

Triggen beten nu in 19e vers. Wie zijn je raad met Jezus in chestlich het bloed? Ober chestlich to wem? To ons, jo. Ober besonders to God. Zeg ook wade dat Peter de Fischer zegt dat Jezus in bloed chestlich is. Predje McGee heeft gezegd dat hij leeft dat Jezus in bloed door hem hemel is, nu. Als hij onrechte deed en dat vierde Mozeboek, had een gezegd, als hij dat geheerd had, dat aan dat zo weer dat het een beetje prast weer. Ober vriend, Jezus in bloed is chestlich to God. Ik weet dat door veel modernische predjes en religieuze leren zijn, die niet meer van dat bloed reden. Die laten dat gans uit. Er zijn nu zogar religieuze leden, waar dat bloed uitgeloten wordt, wanneer ze van zogenaamde radung zingen. Wils en erdenken, is dat bloed erwenen, prast. Ober Simon Peter dacht niet zo. Hij zei dat wie chestlich. Hij had voor 3 jaar met Jezus gewandeld op deze eerd. En hij zei dat Jezus ohne angeschektet oder plaket weer. Hij weer gans en koor ohne zin. Ik wou Peter zine weer aannemen als waarheid. Hij heeft meer fähigheid als deze modernische predjes die Jezus aandiede als bloos een gewöhnlicher mens, niet besonderd. Veel van die modernische predjes en zo wieder reden en schrijven dan voor geld. Aber Simon Peter zegt niet wat hij zegt voor geld. Hij redt die waarheid door de Heilige Geest. En wils hij die waarheid redt, wordt hem ook vervolgd en schließlich gekritzigt. Jo, Jezus in chestlich het bloed is de grond voor onze radung, vriend. Dit is wat God deed, voor die en voor mij. Nu de 20e vers. God had hem daartoe gewild, eer de weltgrond gelegd weer, om in deze laatste dagen op een boord is worden, wegen ons. We hebben hier waarde wat, dat zeer schwer is voor ons gewöhnliche mensen te begrijpen. Wat hebben we in ons beschränkte verstand, zo'n begrijpen dat God dem Herr Jezus, eer de weltgrond gelegd weer, daartoe gewild had, dat hij in deze welt en dan komen zal, en van mensen lieden en op een kriet sterven. In Jesaja dat dat een betere weg dat te zeggen is dat hij dat verheer wist. Maar ik weet niet of dat veel onderscheid maakt of hij dat verheer wist of verheer bestemd had. Dit heeft je dan ook wat te doen met dat wie verheer je wilt weer God zijn dingen te zenden, wat ik ook niet begrijpen kan. Ons verstand is zo beschränkt dat we zo'n zaken niet begrijpen kunnen. Ik zie dankbaar dat door een tijd komt, wanneer ons verstand gans klaar wordt zijn. Ik denk dan aan wat ik lees, dat de tijd komt dat we worden zo zijn als hij is, wils we worden aan zijn, zo als hij is. De tijd komt, jo, en ik zie me voorken door nu. Maar wat hier wichtig is voor ons nu, is dat wanneer God hem ook gewild had, ons raden te zinnen, eer de weltgrond gelegd weer, wordt aan in deze laatste dag, je op een boord, dat er willen te besteden en voordig te maken. God wist, eer hij mensen erschaffen deed, dat hij zin geworden, en zo moet hij de raden kreeg, ver dem dat hij mensen erschaffen deed. Dat is interessant. Hij had ons zo leef, dat hij dat deed. Leven als dat proeven te begrijpen, zullen we dat dan aannemen en geloven? En ik hoop, mijn vriend, du hast dat gedaan. En nu zie wat hij zegt, 21ste vers. De wie derg arm aan God leven, de arm van dood heeft opgewacht en heeft aan heerlijkheid gegeven, zodat ons geloven en hoopning en God mocht zijn. Simon Peter met egel van dat opstaande reden en met recht. En dan redt hij ervan, dat ons geloven en hoopning mocht en God zijn. Verheer had hij, je nood en hoopning toegebracht. Nu zegt hij geloven en hoopning. De apostel Peter is de beriemde apostel van hoopning. En de hoopning ruht op de Heer Jezus Christus in opstaande van dood en op de werkelijkheid dat wie een levende raden had die een dag terugkomen wordt. En ik hoop dat wat zij je boot zijn. 22e vers.
Am gehoorzaam en een waarheid, ha je jene zelen gereinigd door de Heilige Geest tot een reine broederleef. Zo zei dan nou dat je jene ondereinander van harte leef hebben. God zijn woord is zo als een reinigingsmiddel. En veel steden in de wereld wordt nu zeer bekend gemaakt op tv en radio dat door verschillende zaken te chepen zijn, die verspreken dat ze zaken zeer rein maken, kennen met weinig arbeid. Die prolen dan dat er een woord veel beter is als ergens zestweems en dat het zo is als een wonder. En ik weet dat het een ganz andere zaak is met God zijn woord, vriend. Ober God zijn woord is de woord die ons kan van onze zin reinmaken. Jezus zei te zijn jenge dat zij rein werden door dat woord dat hij te aangereed had. En woe schaft zond? Nou, wanneer we God zijn woord lezen, dan wordt ons dat klaarmaken wat in God zijn onzijne zin is. En wordt ons ook wezen hoe we door Jezus Christus kennen vergevenis krijgen. Zij ook dat onze verwantschap met God zijn woord wordt ons een rechte verwantschap met onze brede en Heer geven. Zij ook dat de leef zal ivrig zijn, over ivrig verwoord. Onze brede en Heer met te helpen en er een verwantschap met de Heer Jezus. 23e vers. Wils je zijn waarde geboren, niet echt dat wat verjankelijk is, overdekt dat wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Peter brengt ons ware terug naar God zijn woord, zeg maar. Nu redt hij van dat, van God zijn arbeid en de radung dat die oorzaak is. Dat zwak van de arbeid, weer dat Jezus Christus starf voor onze zin. Dat is de radung. En dat passiert meest 2000 jaar terug. En wie kennen daar zo goed nu? Nust tot toelaaien. Ober wann wie willen een Gottes kind zijn, dan moet wie waarde geboren zijn, van boven geboren, dat nu zo te zeggen. Dit is wat de Heer Jezus te Nicodemus zei, van beholen has, zoals het in Johannes de 3e kapitel beschreven is. De Nicodemus wil zo rillen Jezus als mogelijk weer te zijn. En dat zei de Heer Jezus te aan, dat hij moest waarde geboren zijn, want hij zo goed iemand wordt verstonden wil van geestelijkheid. En dat moest door de Heilige Geest passeren. Dat is niet mogelijk dat iedereen mens kan waarde geboren zijn, ohne God zijn woord. Je rood zo als een baby, niet kan in deze wereld een nieuw geboren zijn, ohne dat door een zoot is dat en dat mutterlief gelegd wordt. Zo is God zijn woord, dat zoot, dat de waarde geboren verbrengt. Also, waarde. Dat is dan ook te zijn dat een mens zijn werken door niets met te doen heeft. Dat heet dat werken en iedereen weg met helpen, dat die mens kan waarde geboren zijn. En dat is de Heilige Geest die dat voortbrengt, brengt, zeg maar. Dit boek, de Bijbel, is een wonderboek. En ik moet me egel wonderen over God zijn woord. Hoe dat zo levendig en krachtig is. Ik moet me ook voorken wonderen. Hoe God dat nemen kan van wie mensen, die we zoveel velen hebben, God zijn woord uitgeven kennen, en God dat zijn deed dat mensen zich bekeren door derg en dan hem geloven was ze kennen. Mij is dat een wonder. God zij dank voor zijn genoeg. En dat is een wonder. Mensen kennen dem Heer Jezus aanvoten, wanneer ik dat nu zo zeggen kan, en er toevertrouwen en aanzaten, en dan brengt de Heilige Geest de nieuwe geboort en en de mens is dan een nieuwe creatuur, zoals de schrift dat zegt. Zoals de Hebreeën schrijver zegt, dat God zijn woord is een levendje en krachtig woord, dat scherper is als een tweesnijdig zwaard, dat je danken en hart vernemen rechten kan. En jo, ik lees ook dat God zijn woord wordt ook in hemel zijn, wanneer ik doorgaan kom. 24. Vers. Dan al het vlees, de natuurlijke mens, is zoals gras, en al het natuurlijke hardigheid, zoals de bloem om gras. Dat gras verdriegt en de bloem valt weg. De Bijbel maakt dat zeer klaar, dat ons leven hier op deze aarde
maar voor een kort het stootje is. Zogar de psalmist redt ervan, dat wanneer hij ook nog bij 70 of zogar 80 leeft, doch is dat leven schwor, en ohne eriend woord, verzekering voor de nächste dag. Eén dag is dat gras schön rein, en bedankt je een hete wind, en dat gras verdriecht, en weich is het. Dat schijnt dat de bloem houdt, is nu nicht schijnt. Jede horst, moet ik dat evenbliefsel van bloemen afschnijden en dat weich nemen oder verbrennen. En waarom? Wilst dat stromen is niet meer door? En ik moet dat toestonen. Dat ans laat het ook lang niet zo schmak en gelei, wanneer we 80 jaar oud zijn, als ans het leidt als we 20 jaar oud waren. En die weedag wordt ook ooier. Zodat het zo is, als manchmal gezegd wordt, ja, dat alle kan niet met je maak. 24. Vers. Ober God zijn woord wordt eeuwig blijven, en dit is dat woord, wat junt is gepredigd worden. O, mijn vriend, wat nu dat ganz wichtigste is, en onze verzamelingen, is dat we God zijn woord predigen en aan je rechten doen. Dat is wichtiger als ergens zest wordt. Wils ik lees en Peter zijn brief, dat God zijn woord eeuwig blijven wordt. En in Johannes zijn brief lees ik dat die God zijn woord doen of gehoorzaam zijn, worden eeuwig blijven. Also, er zijn twee dingen, die we in hemel vingen worden in de eeuwigheid, en dat is God zijn woord, de Bijbel, en zonen die God zijn woord zijn gehoorzaam geweest. En jo, dat is dat woord. Dat we hier proeven uit te geven en deze programma. God is zegen, mijn vrienden.

voor een oder je hebben vielleicht eine Frau über dit Programm oder vielleicht über dat Heil in Christus, wo je kennen de Überzeugung haben, dat jene Sinnenschuld vergeeft is en dat je woorden voor alle Ewigkeit im Himmel zijn, we würden hier in jut met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

0: The clock is 5.
1: Nu fängt de tjänjastund aan.
2: Krijg van då bist du nu hier in de blautische tjänjastund van Radio Segenswelle dabei. Herzlich willkommen!

0: Zijn de blosse aangevallen bakken vallen worden en voortschreeuwen. Zo nam ook de leistingsfeestheid van de Tsinga toe. En dat woord dat was en was.
1: De klok is zes.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

We hören vandaag de boodschap nummer 25. Het thema is de Rückkehr uit de Gefangenschaft. We willen vandaag een overblik in de geschicht maken. Om de Bibel te verstaan, moet we de wichtigste geschichtliche Ereignisse van volk Gottes kennen. En het is niet maar wichtig, die Ereignisse te kennen, sondern het is ook wichtig, ze in een rechte staat en orde te kennen. En wenn we niet richtig begrijpen, wou het volk Gottes leeft en wanneer je geschichtet houdt, waar we ook niet de Bibel rechtig verstaan kunnen. Vooral het Oude Testament, waar we niet verstaan kunnen. En wanneer we dat niet verstaan, kunnen we ook Jezus Christus in het Nieuwe Testament niet rechtig begrijpen. In de laatste zendingen heb ik veel over de tijd van de koningen in Israël gered. Over Saul, over David en Salomo. Dan kwam het thema de deiling van het Rijk Israël. Seit dieser Zeit herrschten immer zwei Könige zur gleichen Zeit. Einer herrscht in Samaria, der Hauptstadt vom Nordreich, wo durch Israel genannt wird, und der andere König herrscht in Jerusalem. In diesen Jahren unterscheidet sich

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma's kost maar plus $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 245. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 245. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid. Nog voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt. Gott sein Wut uiterstrohlen. Mocht Gott die rijklich sehen. We hopen dat je door dit vandaagse programma de boodschap en leider waar het hem grote zee in je was is. Nu verabschieden we ons waarder van jullie. Wanneer God dat ze wil, dan hier een weder programma de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed in dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen van de vandaagse zendung of de irgendeine andere van onze zendungen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkensmout, diesen Dienstag true wieder zu machen. Und ich habe uns auch weiter Leute, dort ich für uns bete, und wir danken Ihnen von heute dafür. Schreibt uns auch wieder. Unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ich wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met jünd. Wat jens am meine Weg war da hieren.

0: Vi har hen hinner det nästa en kapitel I Nya Testament. I det bok Matteus.
1: Kapitel 8. Als Jezus van boord eraf kwam, gingen aan een grote troef mensen hing eraan. En nu hoort, door kwam ook een leprakranke, bid hem aan en zei, Haar, want du wist, du kost mij reinmaken. En Jezus strijkt zijn hand uit, schiet hem aan en zei, Dat is wat ik wil, zie rein, en voets op het steed wie hij van zijn leprakrankheid los. En Jezus zei te hem, Zij du nou, dat u dat tjenem zegt, obergo en stel die den priester ver en bring een opfer, zoals Moses bevolen heeft, als een bewijs ver aan. Als Jezus in Kapernaum nennt kwam, kwam aan een officier entgegen en zei te hem, Haar, mijn knecht ligt thuis gelähmt en zij je gekweld. En Jezus zei te hem, Ik wil komen en hem gezond maken. Aber de officier zei te Jezus, Haar, ik zie dat niet weer, dat u onder mijn dag kwamst. Zij du bloos een woord, dan wordt mijn knecht al gezond worden. Wils ik zie een man, der onder autoriteit staat, en heb soldaten onder mij. Ik zei te einem, go en de jet, te een anderen, kom en de kämt, en te mijn sklaaf, dou dit en de dat dat. Als Jezus dat hier, wundert hij zich en zei te die met hem gingen, dit moet ik junt zeggen, zo'n geloven heb ik niet eenmaal in Israël gevangen. Ik zei junt dit, veel worden van oosten en westen komen, en aan dat himmelrijk met Abraham, Isaac en Jacob om dat zetten, over de kinderen van dat rijk, worden ruut en diestren gesmeten worden. Daar worden ze jammerieren en met de tenen knirschen. En te den officier zei Jezus, Go, dat wordt zo worden als du je geleefd hast, en krijg dan wat zien deine gezond. Als Jezus bij Petrus am huis kwam, zag hij dat Petrus zijn schwiermutter krank am bad lag en dat ze fieber had. Hij vouwt haar aan de hand en dat fieber verleidt haar, dan stond ze op en bedeind aan. Dan zo overs, brachten ze velen nog aan, die van bij zijn juiste bezeten waren, en hij drijft de juiste uit met zijn woord, en maak al ihre kranken gezond, dat zich dat erfellen wordt, wat echt den profeet Jesaja gezegd is, die door zegt, hij heeft onze zwakheden op zich genomen, en onze krankheden gedroogd. Als Jezus zag, dat nog zoveel mensen om hem stonden, bevol hij even tevoren naar de andere kant zei. En een schriftgeleerde kwam nu aan, en zei, Meester, ik wil metkomen, wo immer du hand jeest. En Jezus zei te hem, Vaas hebben ihre Lacher, de Veel hebben ihre Naster, aber die Menschen sehen haft nicht ein Platz, seinen Kopf handelagen. Dann zei den anderen Jünger, Lot mi erst gehen und meinen Vater begraven. Jezus zei te hem, Volg du mi nu, en lot de Dood die ihre Dode selbst begraven. Jezus steeg in dat Boot nern, en seine Jünger am hing heran. Aber horchte mal, Een gewaltiger storm kwam op een meer op, zodat de walen even dat boot sloegen, over Jezus schleip. En zijn jinge kwamen en woeken hem op en zeiden, Haar, raad ons, wie komen om? En hij zei te aan, Waarom is jun zo angst? Waar is jun geloof?

drieën komen ons verder tijd te kwelen? Een ziemlich het eind of groot in de grote heer schwien. Dan prachten de zoon Jezus en zeden. Wanneer u ons uitdrijven deist, dan loot ons aan de schwien aan voren. En Jezus zeed, goed. Dan komen de uit en voeren aan de schwien aan. En de ganse heer schwien maracht over den afgrond en meer aan en verzopen. De schwien zwadranden als je jocht aan de stad aan en vertaalden alles wat passiert wie en ook wat met de mannen passiert wie, die van de bij zich eerste weeren bezeten gewaast. En alle man kwam uit de stad uit Jezus te treffen. En als zij hem zagen, prachten zij hem, er jeen te verloten.

Jengen de bleng je ook naar Noam. En Jezus zei te aan, blijf je dat ik dat doen kan? Zij zeiden, jo haar. Dan schiet Jezus er ogen aan en zei, dat zal kraak zo worden als je geleefd hebben. En zij konnen zijnen. En Jezus zei aan streng, zij zullen zo zorgen dat China dat wordt aanworen. Maar zij gingen ruit en vertaalden van hem en de ganse jegend. Deze weer een groot waag, dan brachten zij een stammenman Noam, die van een bijzengeist bezeten weer. En als de bijzengeist eerst ruitgedreven weer, reed de stammenman. En de lied verwonderden zich en zeiden, zo wat als dit hebben we in Israël nog niet gezien. Maar de fariseer zeiden, hij drift een bijzengeist uit de bijzengeist der eeren bovensten ruit. En Jezus ging uit al ihre steden en dorpen, leren ihre scholen en predigt dat evangelium van God zijn rijk en maakt de mensen gezond van al ihre verschiedene krankheiten. En als hij dat volk zag, jammert hem dat even aan, wil zij weeren verjocht en helpless, zoals schoop ohne hoort. Dan zegt hij te zijn jenge, du hast eine grote arend, aber du sind maar weinig arbeider. Vroeg doch dem Herrn, den de arend je heert, dat hij arbeider schickt, de arend aan te brengen.

0: De afsnit uit 1 Mozesdijk kapitel 22, bad 24, schijnt een register van Abram zijn familie te zijn. Door benen zijn een ganse rij van geboorte, van chaste en ook van doodsvallen opgeschreven. Ze worden de dood van Sarah en Abram, de Isaac dem Oof, de Oofschaft in je leid. We komen nu bij den punt van Rebecca ere geboorte en lezen dat de 1 Mozesdijk kapitel 22, de vers 20, bad 24.
1: Eine gewisse Tit Lota trich Abram de Norest, tot sin Bruder Nahor en sine Frau Milka hode tjenja gehad. De älste von de Weus, dan Bus, sin Bruder, dan Kemuel, wot Aram sin Foda wie, en dan Keset, Haso, Pildas, Jidlaf en Betuel. Betuel we Rebecca er Foda. Disse 8 tjenja hod Abram sin Bruder Nahor met sine Frau Milka. Dan hode Nahor en zine nebenfru Raima nog tjenja, de ere tjenja zijn Tebach, Gaham, Tahash en Maha.
0: Meest 50 jaar lang had Abram weet af van zine verwoonschaft in Kanaan als vreemde gewoond. We kunnen ons verstellen met wat voor een vrede hij de Noorrecht nu opnam, dat zijn broeder Nahor en dem zine vrouw Milka 8 tjenja hadden. Ook dat een van Nahor zijn zeens, de Betuel, aan een grootdochter, de Rebecca, geschonken had. Al deze ongeheer waren met Abram taub uit Ur in Chaldea uitgetrokken. Aber ze waren dan op halve straat in de stad Haran gebleven. De Noorrecht van Rebecca er geboort, die kwam zeer passend, wils Abram zich gedanken darüber mag, wo hij voor zijn zeen Isaac een vrouw kreeg kon, die uit de verelderre van de verheiting komen zal. Isaac durf tjene vrouw uit het land Kana aannemen, wo alle nokomen van hem afstammen. Dat moest een uit de nokomenschaft van Zeet zijn. En dat dacht hij aan zijn verwoonte en Haran. Dat we wettelijk zo zoals dat in Sprüche 24 vers 25 staat. Zo als kalt het water voor een darstien mens, zo als een gouden Noorrecht die van wiet afkomt. Sarah er dood. Lezen we nu dat de 1 Mose 23 de vers 1 bad 20.
1: Sarah leeft alles top 127 jaar. Sarah starf bij Kiriat Arba, dat is Hebron en Kanaan. En Abram hield als ze starf en troet een tijd over haar. Dan ging Abram en zijn troe naar de Hittite en zei, ik woon mangsjunt en zie ob niet een van juntje worden. Laat me een stijt land schepen om mijn doodje te begroeven. De Hittite zei te Abram, mijn haar harschemol. God heeft die als een ledermank ons hand gesteld. Nu begroof die doden in ergens een van onze baaste gereva. China van ons wordt die afschuwen of de holen van die doden op zijn land begroven. En Abram stond op en schneid zich voor de Hittite die door hem land woonde. En hij zei, wanneer je daar met aanverstoenen bent, dan word je een goudet woord voor mij en lei bij Ephraim, zo haar zijn zin. Dat hij mij wordt de heil en Machpella verchepen, die hij eend. Dat is je door op een van zijn vlecht. Laat mij dat hier verjunt voor de smoken, dat ik aan den vallen priester vergeef, dat het dan mint is te minnen duiden doorhaan laaien. Ephron zo te mangte het tita, en hij zei door te Abram, zodat alle die door bij hem stotspoed zaten, dat hierde. Neem mijn haar, harschemol. Et geef die dat vlecht en et geef die de heil. Hier ver mine lied geef uit die dat. Begroof die ne doude door. Dan schneid Abram zich ver de Hittite en zei te Ephraim, zodat alle dat hier kunnen. Harsch doch ook nu mij. Et geef wat dit vlecht weet is. Neem dat voor mij en et voor mijn doude door begroven. En Ephraim zei, mijn haar, laat mij wat zeggen. Dat vlecht is 500 zilverstetje weet. Wat is dat tussen die en mij? Go en begroof dienen doden. Abram weer de priest goud, en hij woog door verder het tita 500 zilverstetje uit, zo als de handelsmana dat door hoorde. Zo kreeg Abram dat vlecht bij Machpella van Ephron. Dat vlecht is ooste van Mamre en haf de heil en al de bij hem daarboven. De handel voor dat land wordt door voor al de Hittite gemaakt, die door bij er stotspoed komen. Nu begroof Abram zijn Sarah en de heil op dat vlecht bij Machpella, ooste van Mamre, wat nu Hebron is, en Kanaan. dat vlecht in de heil daarboven zijn dan van de Hittite naar Abraham, dat het zint weer tem doodes begroeven.
0: Am leven jette je met troeris chat en vred en dood en leven tersenanda. Nu de gouden noorest van Rebecca ere je bord, tjemt nu de bericht van Sarah eren dood in Hebron, am land Kanaan. Zij weer 127 jaar oud geworden. Sarah wil je Abraham zien je trouw bij letteren op al de wee des Kanaan gewezen. En je wessen zijn wie ze de eerste die eren tjarpa wie in erem geloven aan God en deze vreemde eed eva gaf. Op wonderbare wies wie zij de mutter van Isaac geworden. Nu troede om haar je man Abraham, je zijn Isaac, ze wie een God gewijde vrouw. Abraham troed je was Sarah eren dood. Dit is obertjeind vertwiebelde kloge. De truhe nur einem doodesvol steht nicht im Waderspruch zum Worden glaube. Ook de Gottesmanner in de Bibel habe je truet. Obram vergott in seine grote truhe nicht seine soziale Pflichte en fang an nur einem Graf für seine Frau zu seetje. En allerlei bote nu om einen Platz von seine Nobasch von de Hittita. Seine Aktivität verhindert, dat hij in deze truhe sich selbst beschuldigt en met Gott tal ward. Des Zwischenfall wist, dat Abraham nicht einer von den Hittiten wie. Hij is daran ein Beispiel für die Glaubende, die no Hebräer all verstrettien, mo fremde Deutschwanderer auf dieser Erde sind. Die Hittiten bauden am ernst ein von ihrer Jereva an. Uit diesem Angebot ist zu sein, wo sie sie Abraham schätzte. De Heil, die Abraham habe wohl, lag am Osten dicht bei seinem Wohnort in Mamre, dort ist Hebron. Abraham bot om de heil Machpella, de Ephron, hierheen. Hij bestond daarop, den vollen Priesterwert te betonen. Ephron wil Abraham deze heil schenke. Aber Sarah te Eier bestond Abraham daarop, den vollen Priester betonen. En schließlich einigde ze zich op 500 Salvastetja. Dat zijn ongeveer $260. Abraham sloot den Handel met alle Formaliteiten af en sicherde damit im Land Kanaan dat graf für seine Frau en für seine Familie. Damit kauft hij dat eerste en einzige grondstad im verheidenen Land. Op deze wies bracht hij den Uitdruck, dat hij in diesem fremden Land nicht mehr leven soll, sondern auch sterben muss en begroofd worden wird. Dat Begrafnis von Sarah en de Machpella-Heil is dat eerste, von dem de Bibel berecht. Isaac seine Chast. Nu kommt de scheine Geschichte von der Reise von Abraham seinem Knast nach Haran. Om voor Isaac een bruid uit de uitgewilde linie te zetje. Sarah er dood moog Abraham daarop opmuitzaam wel kort dat leven is, en dat hij voor zingen zijn Isaac een vrouw zetje moest, damit zich God zijn verheiting dat zijn nakomen zo veel als sterren zijn zullen erfellen kon. Deswens durf hij deze vrouw niet onder de vrouwen van land Kanaan zetje, wil dat nakomen van hem weeren. Hij moest deze vrouw uit zijn ene verwantschaft uit de nakomen van Zeed, die in Haran leefde, zeetje. Hij bood nu zijn knaas, dem hij al meesten vertrouwd, waarschijnlijk weer dat de Eliezer van Damascus, naar Haran te reizen. Hij moest aan verspreiden dat hij voor Isaac zijn vrouw van Kanaan nemen wordt. Eliezer nam je schijntje met en reisde direct naar de stad naar Abraham zijn broeder Nahor. Ohne Twiebel wie am de Norecht von Rebecca ihrer Geburt bekannt. De Fremdigkeit en de Abrechtigkeit von Eliezer weise sich in seinem Gebet am Barem von Haran, als er Gott um Help anfleht, damit die Frau, die nicht mehr arm, sondern auch seine Gemeile dränge wird, die Frau für Isaac sein soll. Ob das Gebet von diesem Knast hand scheit Gott Rebecca, die diese Verutsartung erfällt. Nachdem er Rebecca beschanken hat, frug er auch noch ihre Familie. En daarbij stelde hij vast dat Betuel er voeder, Nahor er grootvoeder en Milka er grootmutter en Laban er broeder weer. De verwoonte de namen aan vriendelijk in erem huis op. De schwanste deel van zijn opdracht lag over nog ver aan, namelijk om de hand van Rebecca voor Isaac te vragen. Hij stiepert zich te eten, eer hij niet dat woord erledigd hebben. Wie tjene dat met Jezus vielletje die ook niet eten wil, eier hij niet God zijn wille woord te eingebracht hebben. Met veel fingerfeil fang je dan aan te berichten, waar God aan den raarsten was gevierd had. En bood dat Rebecca met hem gonen wordt en Isaac zijn vrouw worden. Rebecca er voorra de Betuel en er broeder Laban weer met de vrijerie en verstonen. Ober Laban en zijn mutter bode dat ze nog een paar dagen wachten zullen, eer ze dan worden treereizen. De tenaast antwoord, houd mij bitte niet op, dan de haarhafte nood mijn reizen geeft. En daarop leidde ze dan Rebecca entscheiden of ze voets met hem tenaast metreizen wil. Met dankbarem hoort uit Eliezer dan in zijn bijleda. Na Rebecca ihre Toestemmung mogen zij zich dan am nächsten Morgen op voor de lange reis naar Kanaan. De Rebecca ihre Beleiterin is hierdoor ihre Dienerin, de Deborah. Deze dient Rebecca trubat ihrem dood, jaren later in Bethel. Als ze naar huis komen, troffen ze Isaac im Gebet aan. Wahrscheinlich sagt hij im Gebet Trost über den Dood van zijn Mutter. En God zijn directe antwoord op dat Gebet komt aan de persoon van Rebecca. Obram zijn tweede eie met Ketura. Lezen we nu dat de 1. Mose 25, de vers 1 en 2.
1: Obram had dan nog een vrouw, dat we Ketura. Obram en Ketura hadden de zins Zimram, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak en Shuach.
0: Anscheinend werd de oude Obram na de dood van Sarah en Isaac zijn chast zeer eenzaam geworden. En deswens nam hij zich een tweede vrouw, de Ketura. Melja wies nam hij de Olferia, eier Sarah gestorven wie, denn in 1. Chroniker 1 vers 32 staat, dat ze zijn nebenvrouw wie. Deze vereinigung had gereed zo als met de andere nebenvrouwes onangenehme volle. De nokomen van einem van ihre Sehens, de Midiam, wäre loter eine ständige Belastung für Israel. Obram sind dood. Lesen wir nu 1. Mose 25, Vers 5, Bad 10.
1: Obram vermog alles, wat hij had, op Isaac. De Sehens, die hij met seinen Nebenfrühes had, die gaf hij geschenkt, als hij nog leeft, en scheidt in om Oosten, was van Isaac, om Land te vinden. Obram leeft 174 jaar. Obram weer goud oud geworden en starf nu een vallend leven. Obram weer met die taub begroofd, die al eier gestorven waren. Zijn zeens Isaac en Ismaël begroven hem in een heil bij Machpella, oosten van Mamre. Dort weer je dem Hetita Zoar, zijn zeen Efron, zijn stab gewezen. En Obram had hem die afgekocht. Obram wordt door begroofd, wo zijn vrouw Sarah begroofd weer.
0: Am Ella van 175 jaar starf ook des grote man am Glauwe in God zijn vriend, de Obram. Zijn testament dient de ganste van zijn rechtmessen zijn, dem Isaac, dem hij dat ganse oorfgoud overgaf. De zins van zijn nebenfrues, de Hagar en de Ketura, den moek hij ook geschenken, ober dan scheide de waag, damit de steed van Isaac gesichert blijft. Ismael komt drie en taub met Isaac, horen ze dan dat begrafenis. Obram zijn tjadba wordt dan ook in de Machpella heil, dicht bij zijn woonort in Mamre, bij zijn vrouw begroofd. Ober zijn geest wordt naar zijn voders verzameld, dat heet met alle troeën die al in haar gestorven waren, zoals Abel, Sem, Noah en zo wieder. Zo komt Obram dus den Glauwe en de Heerlijkheid in dat verheidene land aan. Isaac, de oorv, blijf in zijn troe op deze eertree, om nu God zijn ploon de uitgewilde list van zijn vereldre wieder te leiden.

Geide Marius. Die jet het hopelijk schijn. En du has zoja verpusten kunt. Die deze nacht. Ik wonder waarom dat verpusten heet. Nou ja, dat pus je bent verpusten. Maar daarnaast, dan jet je alles al met langzamer. Maar een mens die vangt je aan die lucht te holen wanneer slaapt. Dat is wat ze mij nu vertalen. En, nou ja. Je hebt dat te horen wanneer die verpustet is. Bij eenzige mensen, door heeft zich de kwestie zijn of verpustet. Eenzige reden van de haven daar al barstool geschoven met een bulldozer, met een kripper, met een topadora, wat immer. Dat je al nog weet te horen wanneer. Nou ja, verpustet moet je dat dan nu vielleicht niet zeggen, weens. Dat. Wordt je dat je rachelt. Nou ja, dat is eens wat ze bij mij ook nog mal zeggen, dat dat te hier is, wanneer ik mij verpustede. Zo, so, vandaar is dinsdag, de 25. August 2026, en du hast hier angeschaut, Tim Koff en Marty. Toe die red hier, Christoph. Heid sie dankbar, dat du die tijd nimmst, en hon die dat interessiert. Dat war er hier in deze gegend. Dat zal opwarmen bij 24 graden. En makkelijk worden bij 12 graden Celsius. Wat war er zo schrat voor schrat, of groed voor groed, wat het war er warmer. En dat laat we ons welig gevallen. Zo, het nächste. Hark we mal nu een leid.

0: Du hast eingeschaltet nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Dort fähre ich mal so wie dort die Propheten im Alten Testament und auch die Engel forschten, wo und wann ja Gott das Heil für uns Menschen wird für den Dach bringen. Wir sagen auch dort gerade uns, aus seine Kinder manchmal durch Lieden laut kommen, um uns zu reinigen und dort wie deeper eingewartet worden in uns Glaubensleben. Von der, wo wir waren seinen, dort wir sind durch Jesus in kässliche Blut gerat, und dort ist nicht durch irgendwo verjänglichet. Und wir wollen noch seinen, wo wichtig dort ist, dort wir nu, wenn wir waren geboren sind, unseren Körper aus dem Leben jetzt abvergeben zu Gott, wo am wohlgefährlich ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nu waren machst, erricklich sehnen. Amen. Hier ist Vater Matthünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun von da, Freund, kommen wir zurück, nachdem Apostel Peter sein erster Brief in das erste Kapitel und in den 17. Vers. Mir ist so, dass ihr alle geworden sind, dass das ein sehr wichtiger Brief ist. Wir sind in dort Port von des Brief, wo das redet von dort Lieder und der Schrift. Gott sein Wort, dass die bedienen und dein Leben. Da ist kein andere Weg, Gott macht dort Schum und dort Dreck uit ans Leben rütnehmen. So als dort Schum und Dreck macht von Geld rütgenommen worden, wann dort soll rein und echt sein. Und für dort Geld rein und echt zu worden, macht dort vier Rotheit sein. So macht ein Christ durch Lieder gehen, um dort ans Leben kann rein und echt sein. Da ist kein andere Weg. Die England-Nation hat nun eine kleine Jinn, und die Kroon, die sie brugt, hat sehr feinet, reinet Gold, aber so als dort uit de Erd käme, wie dort nicht sehr strom und fein. Dort muss erst sehr heet gemacht und geschmolten, und dort Dreck raufgenommen. Und dort met je Arbeit, um dort echt und rein te maken. Viele Menschen besieken die Städte in England, wo die Kroon met dort Gold und die Dierensteine te sehen ist. So laat Gott uns durch Schwierigkeiten und Lieder und Wedergone, zodat ons leven kan ne eer en heiligheid zijn voor arm. En je denkt dat door een eenvoudige weg zal zijn voor ons volkomen Christen te zijn. Dat wanneer ze nog een conferentie kunnen voor een paar dagen, dan worden ze zeker in haar leven. Hoe bevriend de enige weg dat werkelijk schaft, is dat God ons en dat vier en dan leicht, op den onbald leicht en dan ons treicht homert, zodat we zo worden treicht gemaakt zijn en ons leven, dat wie arm verheerlijkt, dat is hoe hij dat deed. En dat is de enige weg, hoe dat kan voor dich gebracht worden. Hij deed ook niet afprageren, dat hij dat zo als dat deed. En ik zei waarder, dat al dat lieden in deze wereld is zo als nust en vergelijk met wat we worden in de eeuwigheid zijn en hebben. O, God zij dank voor dat. En jo, ik moet me dat ook voor kunnen verstellen. Door zijn Christen, die zien nust oder zo meer nust lieden en er leven. Ik wonder dan manchmal, of deze ik niet hadden dem Herr aangegeven, oder wat. Immerhin zijn enige van zonen, die zich Christen nannen, niet werkelijk bekeerd. God heeft gezegd, klar en deutlich, dat hij al den stroeft, die zijne zins zijn. En jo, hij deed dat, wils dat is de enige weg ons aan te leren. Zodat we arm kunnen verheerlijken en reed zijn voor dat wat in de eeuwigheid is voor ons. Nu de 17e vers in 1 Petrus, dat eerste kapitel. En wanneer je dem vader aanbidde, die ohne onderscheid allem overeen rechte deed, nu aan jedem zijn werk, leeft je een tijd die je hier toebrengen en vorcht. Hier nu waarde, Paulus heeft dat gezegd, Jacobus zei dat ook, en nu zegt Peter, dat de Heer geen aanzienende de persoon heeft. Geen onderscheid. Daar is geen die meer de Heer zijn liefste is als alle andere, oder ergens erst weer. Dat wordt in jeder eenem zijn werk rechter, allem iedereen, geen woord met woord voorbijgelopen kennen. En geen woord uitgeloten worden, wanneer afgoeds loon zal zijn. Dit heeft niets te doen met onze radung. aber dat heeft alles te doen met hoe we ons christelijke leven hier haar uitgeleefd in deze wereld. De waarheid dat God in iedereen daar nog rechter wordt, als zijn werk is gewaast, zal ons nichter maken en dat we meer opacht geven op hoe we leven. Vriend, wel we ons zeker zijn dat we niet sloop met zich zijn, of oberflächlich. Ik traf manchmal mensen die immer proberen vriendelijk te checken en vergeven dat ze goede Christen zijn, wanneer er leven dat ook niet bewezen deed. Dat evangelium deed mensen er leven ändern en brengt ware en levende hoopning die op dem Herr Jesus in abstonen van dood geboet is. Christen hebben niet het leven van dem levende heiland, die daar boven bij voder is en dat daar voor ons entstonen. Jo, hij zegt dat wie onze tijd hier zo leven zullen en rechte Gottesfurcht. Wanneer we reden daarvan dat God ons Christen rechter wordt voor onze werken, dan wil ik dat waarde betonen, dat dat niets te doen heeft met onze zeligheid. Paulus maakt dat klaar in zijn Korintherbrief, dat heeft over wat te doen met hoe we ons christelijke leven dag voor dag uitleven. Dat zal ons nichter maken en een beetje meer opacht geven op hoe we ons hier toevieren, zeker te maken dat het niet bloos zo'n oberflächlich leven is. Eener heeft gezegd dat dat christelijke leven is niet zo als bloos een beetje schijnrekkend water op dode kruiden opspretsen. Dat evangelium dat levens andere, dat brengt waar het leven. Zoals we gezien hebben, we hebben een levende hoopning die op Jezus zijn opstonen van dood ruut en dat meent dat hij nu krijgt tot God zijn rechterhand is en door van ons entstonen deed. En ik dank God daarvoor. Hij gaat dan weer en zegt, en dit zijn zeer wichtige woord, vriend, 1. Petrus, dat 1. kapitel, 18. en 19. vers. Wilt je weten dat je niet met verjankelijke wezens zijn geraad worden, zoals zelve oder galt van dat nutsloze leven dat je van je vereldre met arve, ober met Jezus zijn christelijke bloed, zoals een loom, omdat geen zin oder aangeschakeld weer. Hij redt hier meestens van God zijn ziel en zijn werk voor onze zeligheid. Dat is de radung. Zeg maar, hij moest een dieren priest holen daarvoor. Wilst u en ik weer onje God zijn recht? De Bijbel zegt dat die ziel, die zindigt, moet sterven. En God heeft dat niet geënderd, dat is niemals waargenomen. God is dat namelijk gisteren, vandaag en in alle eeuwigheid. Dat God niet ändert deed, is de godloze er schraak, want ze daar aan denken. Nee, God deed niet ändert. Hoe kan hij mensheid dan raden? Wanneer ze God zijn toling voor de zin aannemen, dem Herr Jezus, en dat is de eenste weg. Daar wordt nu manchmal gezegd dat wie en een nieuwe tijd leven. Vriend, God heeft niet geändert. Daar is geen oorzaak waarom hij anderen zal. Hij weet dat eng van aanvang. Daar is niets in deze ganze wereld al dat hem überraschen deed of kan. Hij brengt niet de Zeitung lezen om uit te vingen wat nieuwigheden zijn. Jo, wie zijn geraad worden over hoe passiert dat? Zeg maar, hij zegt niet met verjankelijkheid wezend, zoals zelve oder galt. Zelve en galt kan gereinigd worden, wanneer dat in een heet vuur gelegd wordt en dat schuim en draak afgeschaapt wordt. Zeg maar, ze goor zelve en galt kan veredelen. En in je heimen haar mensen zelve in je feesten en tätig. Aber wanneer er mal juist komen en ze dat zelve brukken willen, dan moeten ze dat eerst voor haar uitnemen en dat blank maken, wils dat hem deel veredeld is. Jo, zelve dat veredelen, galt dat veredelen. Also wie zijn niet geraad worden der galt oder zelve dat veredelen kan, irgend woord dat van ons laat leven kan genomen worden. Daar is nust in dit leven, vriend, dit leven is ladig, en daar is nust dat ik en tusch geven kan uit mijn leven voor de radung. Ohne dem Herr Jezus zijn radung, heeft dit leven geen wiet. Mij is er door als nust dat zo ohne mening is als een leven ohne dem Herr Jezus Christus. Al het andere heeft een zweig in deze wereld. Jeder tier is hier, wil dort een zweig heeft. Jeder plant heeft een zweig. De zon heeft een zweig. Aber een mens ohne Jesus Christus heeft geen mening. Hij is zo als zoon dat weggesmeten wordt. Ja, en onze radung is niet zichzelf in geld, oder ergens zest wordt in deze lage wereld. Dit lage leven dat wij als mensen in dit leven hebben oder zijn. Mensheid heeft niets, dem Herr aan te bieden. Mijn vriend, wat hast du, dat God hebben wil? Jaren terug, als God mij in dienst- en erwekkingsverzamelingen geeft, weer dat ingerecht dat ik in een stad en dat westelijke poort van Zuid-Dakota in Amerika predigen zal. Over den dag, ver dem, dat ik dat doorhaan zal, val ik van een dak af en weer ziemlich beschädigd. Dat weer aanmerkelijk dat ik dat wat doen kan. Ik vond uit dat de Heer wat zeer wichtig had voor mij te leren. Ik moest in bad liggen en bloos een hecht checken voor een stoot. De Heer moest mij inleren dat het niet zo wichtig is om te dienen als om kennen te leren. En ik moest door leren dat God zijn woord de waarheid is en dat lieden wat goed zijn voor mij. En de Heer deed ze gewoon nu nog eenmaal mij weten laten dat mijn gemeenschap met hem dat wichtigste is. Ja, hij brugt ons zijn arbeid te donen. Dat is zo. Aber Gott seine Arbeit ist nicht abhängig von bloß mir. Dort ist nicht, dass Gott seine Arbeit nicht tun kann, wenn ich nicht da sehe, dort zu tun.

Triggen beten nu in 19e vers. Wie zijn je raad met Jezus in chestlich het bloed? Ober chestlich to wem? To ons, jo. Ober besonders to God. Zeg ook wade dat Peter de Fischer zegt dat Jezus in bloed chestlich is. Predje McGee heeft gezegd dat hij leeft dat Jezus in bloed door hem hemel is, nu. Als hij onrechte deed en dat vierde Mozeboek, had een gezegd, als hij dat geheerd had, dat aan dat zo weer dat het een beetje prast weer. Ober vriend, Jezus in bloed is chestlich to God. Ik weet dat door veel modernische predjes en religieuze leren zijn, die niet meer van dat bloed reden. Die laten dat gans uit. Er zijn nu sogar religieuze leden, waar dat bloed uitgeloten wordt, wanneer ze van zogenaamde radung zingen. Wils en erdenken, is dat bloed erwenen, prast. Ober Simon Peter dacht niet zo. Hij zei dat wie chestlich. Hij had voor 3 jaar met Jezus gewandeld op deze eerd. En hij zei dat Jezus ohne angeschektet oder plaket weer. Hij weer gans en koor ohne zin. Ik wou Peter zien weer aannemen als waarheid. Hij heeft meer fähigheid als deze modernische predjes die Jezus aandiede als bloos een gewöhnlicher mens, niet bijzonder. Veel van die modernische predjes en zo wieder reden en schrijven dan voor geld. Aber Simon Peter zegt niet wat hij zegt voor geld. Hij redt die waarheid door de Heilige Geest. En wils hij die waarheid redt, wordt hem ook vervolgd en schließlich gekritzigt. Jo, Jezus in chestlich het bloed is de grond voor onze radung, vriend. Dit is wat God deed, voor die en voor mij. Nu de 20e vers. God had hem daartoe gewild, eer de weltgrond gelegd weer, om in deze laatste dag je op een boord is worden, wegen ons. Wie haar hier waarde wordt, dat zeer schwer is voor ons gewöhnliche mensen te begrijpen. Woet je wie en ons beschränkte verstand, zo'n begrijpen dat God dem Herr Jezus, eer de weltgrond gelegd weer, daartoe gewild had, dat hij in deze welt en dan komen zal en van mensen lieden en op een kriet sterven. In Jesaja dat dat een betere weg dat te zeggen is dat hij dat verheer wist. Maar ik weet niet of dat veel onderscheid maakt of hij dat verheer wist of verheer bestemd had. Dit heeft je dan ook waarde te doen met dat wie verheer je wilt weer God zijn kinderen te zijn, wat ik ook niet begrijpen kan. Ons verstand is zo beschränkt, dat we zo'n zaken niet begrijpen kunnen. Ik zie dankbaar dat door een tijd komt, wanneer ons verstand ganz klaar wordt zijn. Ik denk dan aan wat ik lees, dat de tijd komt dat we worden zo zijn als hij is, wils we worden aan zijn, zo als hij is. De tijd komt, jo, en ik zie me voorken door nu. Maar wat hier wichtig is voor ons nu, is dat wanneer God hem ook gewild had, ons raden te zinnen, eer de weltgrond gelegd weer, wordt hem in deze laatste dag, je op een boord, dat er willen te besteden en voordig te maken. God wist, eer hij mensen erschaffen deed, dat hij zin geworden, en zo moet hij de raden kreeg, ver dem dat hij mensen erschaffen deed. Dat is interessant. Hij had ons zo leef dat hij dat deed. Leven als dat proeven te begrijpen, zullen we dat dan aannemen en geloven. En ik hoop, mijn vriend, du hast dat gedaan. En nu zie wat hij zegt, 21ste vers. De wie derg arm aan God leven, die arm van dood heeft opgewacht en heeft arm heerlijkheid gegeven, zodat ons geloven en hoopning en God mocht zijn. Simon Peter met egel van dat opstonden reden en met recht. En dan redt hij ervan dat ons geloven en hoopning mocht en God zijn. Voor hier had hij genood en hoopning toegebracht. Nu zegt hij geloven en hoopning. De apostel Peter is de beriemde apostel van hoopning. En de hoopning ruht op de Heer Jezus Christus in opstonden van dood en op de werkelijkheid dat wie een leven geraden had, die een dag terugkomen wordt. En ik hoop dat wordt zeer boot zijn. 22e vers.
Am je hoorzaam en avoret, ha je june zele, je reinigt dek dem heilige geest, ton reine broeder leef. Zo zeit dan no dat je jun ungerenander van harte leef habe. Gott zijn woord is zo als ne reinigungsmiddel. En veel steden in de welt wordt nu zeer bekend gemaakt op tv en radio dat door verschillende zaken te cheaper zijn, die verspreken dat ze zaken zeer rein maken, kennen met weinig arbeid. Die prolen dan dat er een woord veel beter is als ergens zestweems en dat het zo is als een wonder. En ik weet dat het een ganz andere zaak is met God zijn woord, vriend. Ober God zijn woord is die woord die ons kan van onze zin reinmaken. Jezus zei te zijn jongen dat zij rein werden door dat woord dat hij te aangereed had. En wie schaft zo'n? Nou, wanneer we God zijn woord lezen, dan wordt ons dat klaarmaken wat in God zijn onzijne zin is. En wordt ons ook wezen hoe we door Jezus Christus kennen vergevenis krijgen. Zij ook dat onze verwantschap met God zijn woord wordt ons een rechte verwantschap met onze brede en Heer geven. Zij ook dat de leef zal ivrig zijn, over ivrig verwoord. Onze brede en Heer met te helpen en er een verwantschap met hem Heer Jezus. 23. Vers. Wils je zijn waarde geboren, niet echt dat wat verjankelijk is, ober dicht dat wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Peter brengt ons ware terug naar God zijn woord, zeg maar. Nu redt hij van daar, van God zijn arbeid en de radung dat die oorzaak is. Dat zwak van de arbeid, weer dat Jezus Christus starf voor onze zin. Dat is de radung. En dat passiert meest 2000 jaar terug. En wie kennen daar ze gaan nu? Nust tot toelaaien. Ober wann wie willen een Gottes kind zijn, dan mat wie waarde geboren zijn, van boven geboren, dat nu zo te zeggen. Dit is wat de Heer Jezus te Nicodemus zegt, van behouden has, zoals het in Johannes de 3e kapitel beschreven is. De Nicodemus wil zo religieus als mogelijk weer te zijn. En dat zegt de Heer Jezus te aan, dat hij moest waarde geboren zijn, want hij zogar iemand wordt verstonden wil van geestelijkheid. En dat moest door de Heilige Geest passeren. Dat is niet mogelijk dat iedereen mens kan waarde geboren zijn, ohne God zijn woord. Je rood zo als een baby, niet kan in deze wereld en in je boeren zijn, ohne dat door een zoot is dat en dat mutterlief gelijkt wordt. Zo is God zijn woord, dat zoot, dat de waarde je boord verbrengt. Also, waarde. Dat is dan ook te zijn dat een mens zijn werke door niets met te doen heeft. Dat heet dat werke en iedereen weg met helpen, dat die mens kan waarde geboren zijn. En dat is de Heilige Geest die dat voor zich brengt, zeg maar. Dit boek, de Bijbel, is een wonderboek. En ik moet me egel wonderen over God zijn woord. Hoe dat zo levendig en krachtig is. Ik moet me ook voor kunnen wonderen. Hoe God dat nemen kan, van wie mensen, die we zoveel velen hebben, God zijn woord uitgeven kennen, en God dat zijn deed, dat mensen zich bekeren door derg, en dan hem geloven was ze kennen. Mij is dat een wonder. God zij dank voor zijn genoeg. En dat is een wonder. Mensen kennen dem Heer Jezus aanvoten, wanneer ik dat nu zo zeggen kan, en er toevertrouwen en aanzaten, en dan brengt de Heilige Geest de nieuwe geboort erin. En de mens is dan een nieuwe creatuur, zoals de schrift dat zegt. Zoals de Hebreeën schrijver zegt, dat God zijn woord is een levendje en krachtig woord, dat scherper is als een tweesnijdig zwaard, dat je danken en hart vernemen rechten kan. En jo, ik lees ook dat God zijn woord wordt ook in hemel zijn, wanneer ik doorhand kom. 24. Vers. Dan al het vlees, de natuurlijke mens, is zoals gras, en al het natuurlijke hardigheid, zoals de bloem om gras. Dat gras verdriegt en de bloem valt weg. De Bijbel maakt dat zeer klaar, dat ons leven hier op deze eerd,
maar voor een kort dat stootje is. Zogar de psalmist redt ervan, dat wanneer hij ook nog bij 71 of zogar 80 leeft, doch is dat leven schwor, en ohne eriend woord, verzekering voor de nächste dag. Een dag is dat gras schön rein, en bedankt je een hete wind, en dat gras verdriecht, en weich is het. Dat schijnt dat de bloem houdt, is nu nicht schijnt. Jede horst, moet ik dat evenbliefsel van bloemen afschnijden en dat weichnemen oder verbrennen. En waarom? Wilst dat stromen is niet meer door? En ik moet dat toestonen. Dat anslaat het ook lang niet zo schmak en gelei, wanneer we 80 jaar oud zijn, als ons het leid als we 20 jaar oud waren. En die weedoor wordt ook ooier. Zodat het zo is, als manchmal gezegd wordt, ja, dat alle champ niet met je maak. 24. Vers. Ob God zijn woord wordt eeuwig blijven, en dit is dat woord, wat junt is gepredigd worden. O, mijn vriend, wat nu dat ganz wichtigste is, en onze verzamelingen, is dat we God zijn woord predigen en aan je rechten doen. Dat is wichtiger als ergens zest wordt. Wils ik lees en Peter zijn brief, dat God zijn woord eeuwig blijven wordt. En in Johannes zijn brief lees ik dat die God zijn woord doen of gehoorzaam zijn, worden eeuwig blijven. Also, er zijn twee dingen, die we in hemel vingen worden in de eeuwigheid, en dat is God zijn woord, de Bijbel, en zonen die God zijn woord zijn gehoorzaam geweest. En jo, dat is dat woord. Dat we hier proeven uit te geven en deze programma. God is zegen, mijn vrienden.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma's kost maar plus $7. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwschet. De nummer voor dit programma is 245. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt u het programma nummer 245. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid. Nog voor jullie Stattung, die ons het mogelijk maakt, Gott zijn woord uit te strolen. Mocht Gott die rijklich zegenen. We hopen dat je dit vandaagse programma deze boodschap en leider waar het hem grote zee in je was is. Nu verabschieden we ons waarder van jullie. Wanneer God dat ze wil, dan hier een weder programma deze Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed in dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen van de vandaagse Sendung of de irgendeine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkens Maut, diesen Dienstag true wieder zu machen. Und ich habe uns auch weiter Leute, dort ich für uns bete, und wir danken Ihnen von heute dafür. Schreibt uns auch wieder. Unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ich wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met jünd. Wat jens am meine Weg weiter hieren.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het Oma Weer Meest Uitgelept. Zo lezen we je dat in vers 2, daar staat: Oma wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit. Wat wie hem licht geleerd hebben, zal wie hem diesteren niet in vroeg stellen. Dat bedoelt, wat mij eenmaal van God zien woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeggen huilen, ook wanneer ik der zware momenten derg moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer wie eens het niet goed verstonen, dan willen we ons twijfel komen. Ober wat wie eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet wie ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan wie en moet wie ons dan huilen, wanneer wie een halt brokken. Zo verstoor ik ook dat de geloof is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je jamt is, het tijd moet rijden.

Goedemorgen. Yes. Die ja, dat hopelijk schijn. En du hast zoja verpusten kunt. Die dus ernaar. Ik wonder waarom dat verpusten heet. Nou ja, dat pustje bim verpusten, maar daarnaar dan get je alles al met langsamer. Maar een mens die vangt je aan de laf te holen van de slaapt. Dat is wat ze mij nu vertalen. En, nou ja. Je hebt dat te horen wanneer die verpustet is. Bij eindse mensen door het gezicht dat kwijt te zijn en verpustet. Eindse reden van de haven daar al barstoel geschoven met een bulldozer, met een kripper, met een topadora, wat immer. Dat je al nog weet te horen wanneer nou ja, verpiste wird je dat dann nu vielleicht nicht sagen, aber eens dat wird je dat gerachelt. Nou ja, dat is eens wat ze bij mij ook nog mal zeggen, dat dat te hieren is, wanneer ik mij verpiste. So, van der was dinsdag, de 25. August 2026, en du hast hier angeschaut, Tim Koff en Marti. Tau die red hier, Christoph. Heidzie dank